0: Nou, het is niet zo lang aan het kruipen.
1: If I ordered an information call, 154 requesting a public service supervisor.